0: wat ik wil.
1: Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je, want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

luister dan gap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

gebrek. Ik liet wel niks merken, maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM. Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
0: Nu eerst het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de achtste finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Alle medewerkers in de verpleeg- en verzorgingszorg krijgen er de komende 2 jaar 7,4% meer loon bij. Vakbonden en werkgevers zijn het daarover eens geworden in een nieuwe CAO. De loonsverhoging gaat vanaf 1 september in en wordt in 4 stappen ingevoerd. Ook gaat de reiskostenvergoeding omhoog met een paar cent per kilometer. Onder de CAO vallen zo'n 500.000 medewerkers. Wel moeten de leden van de vakbonden eerst ook nog akkoord gaan met de nieuwe CAO-afspraken. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer: volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
4: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
5: Geniet van je zomer met alleen de beste hits.

0: Altijd de beste hits.
1: Team FM.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de achtste finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer: volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste hits.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM, dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
0: Nu eerst het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Alle polyklinieken blijven geopend en de afspraken, geplande operaties en behandelingen gaan door. Wel vragen ziekenhuizen patiënten om goed na te denken of reizen wel verantwoord is. Ook adviseren ze rekening te houden met extra reistijd en voorzichtig op pad te gaan. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Het gaat om 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. Deelname is vrijwillig. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierecht te betalen, maar doet dat vrijwillig. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
1: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
3: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
1: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
3: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
1: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
4: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
5: Geniet van je zomer met alleen de beste hits.
6: In de slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken, tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei kaart.

daar ga ik weer. Een eind verder zie ik de files al. Ik voel me rot. En vroeger, als ik aan jou dacht, was dat over. Dat is nu ook al niet meer.

0: Altijd de beste hits.
1: Team FM.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Alle polyklinieken blijven geopend en de afspraken, geplande operaties en behandelingen gaan door. Wel vragen ziekenhuizen patiënten om goed na te denken of reizen wel verantwoord is. Ook adviseren ze rekening te houden met extra reistijd en voorzichtig op pad te gaan. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Het gaat om 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. Deelname is vrijwillig. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. De freeze-reactie blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Ook chemisch bioloog Herman Overkleeft krijgt de Spinoza-premie voor onderzoek naar menselijke eiwitten. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierecht te betalen, maar doet dat vrijwillig. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
3: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazicamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazicamp.nl. Jazicamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

Een goedemorgen, de luisteraars van Team FM. Zomer helemaal de vrijdag, de parels van Zolder met ondergetekende. En het is hier nog een klein beetje uit te houden hier in de studio, hè. Het programma gaat ook even in de ronde van Jan en Alleman. Speciaal ook even voor de beide Zwarte Non, die vandaag jarig zijn. Van harte gefeliciteerd, hè. Werden ze een ander iets vanaf deze kant. Ook even Jaap en Ennie Schoonenwil in ons weldprogramma. Ga ik hem die kant op banen. Luister maar mee, Jaap, hè. En als je neemt tijd hebt vandaag, dan komt deze kant nog maar hem op. En voor de groetafverzoeken, altijd nog even reageren op het programma. Het is 06 21 33 20 22. Dus 06 21 33 20 22. Voor een groetafverzoek. En er wordt er ook een mooie plaat voor u opgezocht.

Dus we luisteren weer vandaag even de hele dag naar de parels van Zolder. Met ondergetekende. Met dit hoor zo mooie weer vandaag, hè. En het advies van vandaag is ook goed drinken. En zorg dat je een klein beetje van het vocht binnenhoudt, hè. Zo, dus luistert u maar mee naar de parel van Zolder. Komt programma aan in een vlot tempo. Dus 06 21 33 20 22. En dan komt het allemaal in orde. Een bijzondere goedemorgen.

Een goedemorgen, luisteraars van Team FM. Hier is zomaar een keer op de vrijdag de parels van Zolder met ondergetekende. En we hopen hier met het gele team dat het programma ook in de smaak mag vallen. Hè? Zowel van spraak als van muziek. Het programma gaat nog even speciaal in de ronde van Anka van Benny Blom, die vandaag jarig is. Ook van harte provisie had vanaf deze studio. Hij maakt er maar een mooie dag van, hè? Ook Michel Kiers en de verder aanwezigen daar zo'n programma, ga ik even speciaal die kant op aan. En luister ook maar mee, hè? Spreken we nog wel vandaag, denk ik. Gaan we ook verder ook nog even draaien in voor alle mannen daar zo bij Cannonbelt in Emmen. Nog even Jens. Jens ook even bedankt, hè, voor het appie. En ik zie je vanmiddag nog wel in, mijn vriend. Dan mag ik even speciaal die kant op aan en doe me niet zo hard, hè, met deze dip temperaturen hier. Ook even Stoffer en Nina in Geesbrug. Programma mag ik even speciaal die kant op aan. En luister ook maar gezellig mee, hè.

de parels van Zolder, Sommerim op de vrijdag. Hier bij Team FM. En voor een groene verzoek, we hadden nog even reageren op programma 06 21 33 20 22. Dus 06 21 33 20 22. Ook in de familie Raadjes in Zwichelde. Het programma gaat ook in speciaal die kant op aan. Dus er is er ook mee Robert de Karin, hè?

Zo dus, daar is hij. B-Team of M, de parels of zolder. En de hele dag te beluisteren tot een uurtje of vijf, denk ik, hè? Ongeveer. Dus komt het programma weer aan in een vlot tempo. Bijzonder. Goedemorgen. Dus 06 21 33 20 22. Komt het programma weer aan in een vlot tempo. Team FM, de nummer 1.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM. Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
0: Nu eerst het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekkala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op één na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken, dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkten ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokt de branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. De freeze-reactie blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Ook chemisch bioloog Herman Overkleeft krijgt de Spinoza-premie voor onderzoek naar menselijke eiwitten. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.

Goedemorgen, luisteraars van Team FM. Precies zomer eenmaal op de vrijdag, de parels van zolder. En dat heeft de hele dag vandaag. Omdat het zo mooi warm is, hè? En we hopen ook even dat het programma even naar de zin mag wezen en hem in de smaak valt. Het programma gaat ook even in de ronde van Jan en Alleman. Niemand en niemand uitgezonderd. Voor elke boer en tuinder. Ook even voor alle mensen die onderweg zijn naar de TT. Het programma gaat even speciaal die kant op, hè. Voor de groene verzoek u altijd even reageren op het programma. Het programma is 06-21-33-20-22. Zijn nummer is 06-21-33-20-22. En dan wordt er een mooie plaat voor u gedaan.

Dus een goedemorgen, de luisteraars van Team FM. Zo luistert u even naar de Parels van Zolder. U aangeboden namens Team FM, hè? Met ondergetekende. Komt programma weer aan. Een bijzonder goedemorgen.

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkte in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekkala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken, dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkten ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokt de branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen. Het weer: volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
0: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
3: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
0: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
3: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
0: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
4: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Een goedemiddag, de luisteraars van Team FM. Zo bent u verbonden met het programma De Parels van Zolder. Dat allemaal in rechtstreeks vanuit de studio van Team FM, hè. En we hopen dat het programma hem een klein beetje in de smaak mag vallen, zowel van spraak als van muziek. Het programma gaat nog even de ronde voor de jongens bij Cannon Belts. Dat doe ik allemaal, jongens, daar, hè. Dat zal wel warm wezen, denk ik. En dat wordt hem aangeboden door Jens, hè. Nou, Jens, ik zie je vanmiddag nog wel in, vent. Het programma gaat verder nog even de ronde in voor Michel Kiers. En de verdere aanwezigen daar zo. Wie je aan het werk bent, Michel, maar werk ze naar hem, hè. En muziekje vanmiddag nog wel in. Het programma gaat verder ook nog even in de ronde in voor Lena en in voor Elise. En sterkte met de kater, hè. Ook bij gisteravond in Assen, de West, denk ik. Nou ja, sterkte ermee in jullie werk nog maar even tot een uur of één, geloof ik, hè. En wordt hem aangebonden, Anna. Dus jullie luisteren maar mee. Het programma gaat ook even speciaal die kant op aan. We gaan verder nog even de ronde in voor Hendry en Sandra Strating. Op de camping in Ommen. En ik hoop even dat de ontvangst ook even goed is, hè. En goed mag blijven. We gaan nog even speciaal die kant op aan. En zeker morgen op de oldtimer dag in Emmen Kompas. Als het goed is, ben we daar ook live, hè. En natuurlijk maandagavond gewoon weer het reguliere programma vanaf 6 uur. Ook autobedrijf Martin Piest. In Akrum. Het programma gaat ook in speciaal die kant op aan. Ik luister maar mee aan die kant. En niet te veel doen, Martin, hè, met dit warme weer.

Dus een goedemiddag, de amateurs en luisteraars. We zijn hem afgestemd op de Team FM, de parels van Zolder. Hij ontglipte mij net in, hè? Het programma gaat even speciaal in de ronde in, voor Lena en voor Elise. En sterkte met de kater, hè? En wordt hem aangebonden door Enna. Dus luister maar mee daar op Kamp Westerbork. Het programma gaat even speciaal die kant op aan. Oké, Mappie en Sabrina in Nieuwlanden. Het programma gaat even speciaal die kant op aan. En luister ook maar mee aan die kant, hè? En hij hoeveelt, dan kom vanmiddag nog maar in mijn borrel aan. Dus voor een groet of verzoek, wil altijd nog even reageren op het programma 06 21 33 20 22. En dan wordt er ook een mooie plaat voor u gedraaid. Oké, Jan en Aafke in de Krim. Luister ook maar in mee, dat programma ga ik even speciaal die kant op aan. En we hopen ook even dat de vaks daar ook even goed is, hè?

Een bijzonder goedemorgen, de luisteraars van Team FM. Zo bent u afgestemd in op de parels van Zolder. En zomaar een keer op de vrijdag. De gehele dag, hè, te beluisteren. Tot een uurtje of 5, 6, denk ik ongeveer. En we hopen dan ook dat het programma een beetje in de smaak valt. Het is vrij rustig met de verzoekjes, hè. Het zal wel te warm in, denk ik. Het telefoonnummer luidt nog steeds 06 21 33 20 22. Dus 06 21 33 20 22. En dan komt dat ook weer prima in orde. Oké, Jaap, ik had het even zien dat je me deelde aan, hè, op Facebook. Dus dat ziet er hartstikke mooi. Je weet de weg naar de studio, dus zei je, borrel wil hem, dan komt deze allemaal aan, hè. We gaan maar verder in de ronde voor Jan en Alleman. Niemand en niemand uitgezonderd. Voor elke boer en tuinder, vriend en vijand. Hè? En we hopen dat de ontvangst goed mag blijven zo de hele dag. En dat zal ook wel. Oké, voor alle mensen die onderweg zijn naar de TT. Het programma gaat ook even speciaal die kant op aan. En goed blijven drinken, hè. Is het advies. Het was gisteravond was het heel gezellig in Assen, hoor ik zo. 40.000 mensen zijn er geweest, dus ja. Dat is wel eens minder.

Dus een bijzonder goedemorgen hier bij de luisteraars van Team FM. Met deze subtropische temperaturen. Luister maar mee. Komt programma weer aan, hè. Bijzonder goedemorgen.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM. Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
0: Nu eerst het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ook komt er een generieke korting als de beloofde vermindering van stikstofuitstoot er niet komt. Dat betekent dat in het uiterste geval alle bedrijven in Nederland minder koeien mogen houden. De stikstofuitstoot in de landbouw moet met 42-46% verlaagd worden ten opzichte van 2019. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. Het gaat om Oekraïners die nieuw naar de EU komen. Dienstplichtige Oekraïners kunnen wel nog altijd asiel aanvragen via de gebruikelijke EU-procedure. Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de EU onder speciale opvangregels. Daarmee hebben ze recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De Belgische justitie wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. Bij de explosie in Luik vielen geen slachtoffers, wel was er grote materiële schade. Later dook een filmpje van de explosie op, daarin was een gemaskerd figuur te zien. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkte in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
1: Geniet van je zomer met alleen de beste hits.
4: Hey!

Een goedemiddag, de luisteraars van Team FM. Hier zijn we nog even tot de klok van een uurtje of 5-6. Als alles een beetje mee mag lopen. Met de parels van Zolder. En we hopen dat de platenkeuze een klein beetje in de smaak mag vallen. Hè, zo, met dit warme weer. Ik wil het programma geen speciaal in draai nemen voor Miva Moe in de Grim. Jullie zijn er ook maar lekker met, hè, met dit warme weer. Verder gaat het programma even rond in van Jan en Alleman. Voor niemand en niemand uitgezonderd. Voor elke boer en tuinder. Er zijn nog luisteraars bij die een verzoek jou willen vragen. Kan altijd onder het nummer 06-21-33-20-22. Dus 06-21-33-20-22. En dan zal het wel in orde komen.

De trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en

Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotter wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

lustiger van Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.

Een bijzonder goede middag, de luisteraars van Team FM. Hier is hier dan de parels van Zolder Zombrem op de vrijdag. Met dit mooie weer, hè? En voor een groet of verzoek, je altijd nog even deze kant op aan reageren. Het nummer is 06 21 33 20 22. Dus 06 21 33 20 22. En dan wordt er ook een mooie plaat voor u gedraaid, hè?

Dus voor een groet op verzoek of telefonische reactie. 06 21 33 20 22. Dan komt het allemaal in orde, denk ik zo, hè. Dus welkom hier bij Team FM, bij de Parels van Zolder. En dat zomaar een keer op de vrijdag. Dus mocht het signaaltje doorkomen, bel deze kant maar een keer op aan. Op de studio 06 21 33 20 22. Het programma gaat voor iedereen in de ronde, hè, voor elke boer en tuinder, niemand en niemand uitgezonderd.

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ook komt er een generieke korting als de beloofde vermindering van stikstofuitstoot er niet komt. Dat betekent dat in het uiterste geval alle bedrijven in Nederland minder koeien mogen houden. De stikstofuitstoot in de landbouw moet met 42% tot 46% verlaagd worden ten opzichte van 2019. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. Het gaat om Oekraïners die nieuw naar de EU komen. Dienstplichtige Oekraïners kunnen wel nog altijd asiel aanvragen via de gebruikelijke EU-procedure. Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de EU onder speciale opvangregels. Daarmee hebben ze recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De Belgische justitie wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. Bij de explosie in Luik vielen geen slachtoffers, wel was er grote materiële schade. Later dook een filmpje van de explosie op, daarin was een gemaskerd figuur te zien. En het défilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het défilé in Den Haag afnemen. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door, daar is de koning bij aanwezig. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het défilé niet doorgaat. Veteranen hebben volgens hem het hele jaar naar het moment uitgekeken. Het weer. In De Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten, daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazicamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazicamp.nl. Jazicamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
4: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Loog is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Loog biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Een bijzonder goedemiddag, de luisteraars van Team FM. Zo werden we nog even afgestemd op de parels van Zolder. En dat even vanaf de klok van 9 uur vanmorgen, hè. En we hopen even dat de platenkeuze een beetje in de smaak valt.

En voor een groene verzoek wil je altijd naar hem reageren op programma 06 21 33 20 22. Dus 06 21 33 20 22. En dan wordt er ook een mooie praat voor u gedraaid, hè? Het is een beetje rustig, hè, met de verzoekjes, maar het is al een tweeling, denk ik. Het is ook bloedheet, hè, buiten. Dus zo bent u afgestemd op het programma De Parels van Zolder, met ondergetekende. En we hopen hem dat de kwaliteit een beetje naar de smaak mag wezen, hè, zo. Komt het programma weer aan in vlot tempo. Een bijzonder goedemiddag.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM. Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
0: Nu eerst het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering. Dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dit vanwege hoge kosten, zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er sluiten mogelijk fabrieken in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers. Op het door Rusland bezette Oekraïnse schiereiland de Krim is de noodtoestand uitgeroepen. Het openbaar leven op de Krim wordt ontregeld door Oekraïnse aanvallen. De autoriteiten op de Krim maakten eerder al bekend dat particulieren geen brandstof meer mochten kopen, zomerkampen voor kinderen zijn afgeblazen. Rusland annexeerde de Krim in 2014. De regio is populair bij Russische toeristen, maar dient ook als uitvalsbasis voor de Russische krijgsmacht. Het elektriciteitsnet in Brabant gaat vanaf 1 juli op slot. Alle nieuwe aanvragen voor kleinverbruikers, zoals nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, komen op een wachtlijst. Volgens netbeheerder Enexis verandert de manier waarop de ruimte op het stroomnet wordt toegewezen. Aanvragers met maatschappelijke prioriteit, zoals de politie en ziekenhuizen, krijgen voorrang. Brabantse nieuwbouwprojecten die hun aansluiting al hadden aangevraagd, behouden hun plek. En het défilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het défilé in Den Haag afnemen. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door, daar is de koning bij aanwezig. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het défilé niet doorgaat. Veteranen hebben volgens hem het hele jaar naar het moment uitgekeken. Het weer. In De Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Bij de Formule 1, hè? Ik weet niet of jij erop hebt staan, maar het programma had in ieder geval ook in die kant op met de verdere aanwezigen daar. Oké, Gerwin Katuin, het programma had ook in speciaal die kant op aan. Ook mooi dat je erbij bent. Ook Jeroen Gras, het programma had ook in die kant op aan, hè? En luister maar mee, hier bij Team FM. En voor degene, de TikTokkers, als je wilt meeluisteren, dan gaan we naar Team FM. Hem naar de internetsite. En dan moet je hem eigen studio radio aanklikken. En dan kom je vanzelf bij de parels van zolder, hè.

En voor een groet of verzoek, je altijd naar hem deze kant van reageren. Dus het nummer is 06 21 33 20 22. Dus het nummer is 06 21 33 20 22. En dan wordt er ook op

Dus zo bent u verbonden met de parels van Zolder. En we hopen dat het programma even een klein beetje in de smaak mag vallen. Ook Hendry en Sandra Strating op de camping. Het programma gaat ook even speciaal die kant op aan. En je neemt er nog maar een van mij, hè? Je hebt er in ieder geval mooi...

Ja, maar goed, Robert, hè. Alles goed aan deze kant. Vooral had ik even speciaal die kant op aan. Oké, mijn pa Ma en de Grim. Programma had ik even speciaal die kant op aan. En luister maar mee, hè. Oké, voor Jan en Aafke. Oké, voor Arie en Angela. Programma had ik even die kant op aan. En voor Roy en Laura Eikel. En mooi dat je er allemaal weer bij bent. Dus 06 21 33 20 22 komt programma weer aan. In een bijzonder vlot tempo, hè. Bijzonder goedemiddag.

Ik zullen we helemaal vergeten, hè. Appie en... Appie Snippert, het programma gaat ook even speciaal die kant op aan. En bij de verdere aanwezigen daar, hè. We hopen dat de vangst er goed is in de locatie Daalderp.

0: Het is voor een groet of verzoek of een telefonische reactie. Het nummer luidt hier 06 21 33 20 22. Dus 06 21 33 20 22. En dan komt het allemaal best in orde. En komt het programma weer aan in een vlot tempo. Bijzonder goedemiddag.
1: Team FM, de nummer.

Jaantje keek zijn papi dapper aan. En toen klonk zijn kinderstem spontaan. Papi, ik beloof je met een zoen, dat Jantje hier heel goed zijn best zal doen. Papi, alles Jantje.

Een bijzonder goedemiddag, de Team FM-luisteraars. Ze luisteren hier nog even naar Parels van Zolder. En we hopen nog even dat het programma in de smaak valt, hè? Met het warme weer. We gaan nog even speciaal de ronde voor Sabine. En in Nieuwlanden, luister ook maar mee, Sabine. We gaan ook even speciaal die kant op aan. Het is wel gruwelijk warm, ja. Hier valt met, hè, bij de airco. Mochten er luisteraars bij wezen die een verzoekje aan willen vragen, kan altijd nog onder het nummer van de 06 21 33 20 22. Dus 06 21 33 20 22. En er wordt er ook even een praat voor u gedraaid, hè.

Dus luister even naar de parels van Zolder hier bij Team FM. En we hopen hem dat de ontvangst goed mag wezen, hè, zowel van spraak als van de muziek. Dus 06 21 33 20 22. Voor een groet verzoek of een reactie. En luister maar mooi mee met het mooie weer, hè. Dat kan dan mooi tot de klok van een uur of 5, 6. Kom programma weer aan. Goedemiddag.

0: Altijd de beste hits.
1: Team FM.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. Oud-minister Arie Slob noemt het onbegrijpelijk dat er is bezuinigd op de voorbereiding op een nieuwe pandemie. Volgens hem dreigen bij een volgende gezondheidscrisis dezelfde problemen als tijdens corona, als het kabinet die bezuinigingen niet volledig heeft teruggedraaid. Slob pleitte tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona ook voor betere ventilatie op scholen, zodat de lessen bij een nieuwe pandemie sneller kunnen doorgaan. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers van de zware aardbevingen van woensdag. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio is uitgeroepen tot rampgebied. Internationale hulp is onderweg. Er zijn al teams van reddingswerkers uit onder meer de VS, Mexico en de Dominicaanse Republiek gearriveerd. Ziekenhuizen en reddingsdiensten hebben grote moeite om de ramp het hoofd te bieden. En Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering, dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dat vanwege de hoge kosten, de zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er gaan mogelijk fabrieken dicht in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers in dienst. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
4: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Goedemiddag, de Team FM luisteraars. Ik ben helemaal afgestemd op de parels van Zolder. Dat is allemaal in live vanuit de studio in Ermen. Volgende programma hadden we een speciaal bezond voor Lammy. De locatie Dale Peel. En we hopen dat de ontvangst daar ook in goed is, hè. Ik wist zo goed niet doen wat het plaatje was, maar we draaien alleen maar die kant op. En als we straks nog maar in een keer belden. Vooral niet verder nog in de ronde voor Sabine Kreeft. Sabine, ook maar even kalm aan die kant. En mooi dat je ook hem luistert, hè.

Van der Plaat is gewoon speciaal in de ronde in voor Henk Ijsing. En dan moest hij een liedje winnen van Bruce Springsteen. Een downbound train. Dat komt er ook zo aan, Henk, hè? Nog even bedankt voor het happy en nog mooi dat je erbij bent. Met de verdere huisgenoten of met de verdere collega's, hè? Ik denk, luister maar mooi mee aan die kant. Dus we werden helemaal afgestemd op de parels van Zolder hier bij Team FM. Vanaf de klok van 9 uur vanmorgen en we hopen dat de ontvangst hem goed is, hè? Zowel van sprake als muziek. Je kunt nog een verzoekje aanvragen onder het nummer 06 21 33 20 22. Dus 06 21 33 20 22. En er wordt er ook een mooie plaat voor u gedraaid.

Verder weer programma nog even in draaien voor Isa en Lin. Daar in de locatie Hooghalen. En ook even voor Anna. Die allemaal op de rand der nekken door het zwembad liggen. Want daar is het ook net weer voor. Zeg, luister ook maar mee. En ook even bedankt voor het appie en die Jans. Ook even Sven van Zwol. Dus druk maar even met in de vrachtwagen door. Het programma had ook even speciaal die kant op, hè. En zullen we niet te druk maken, Aguas. Dus je bent afgestemd op de parels van Zolder hier bij Team FM. En we hopen dat de ontvangst goed is. En dat het programma een klein beetje in de smaak mag vallen vanmiddag. Dus kom het programma weer aan, in een vlot tempo. Luister maar mee. Een bijzonder goedemiddag.

En goedemiddag, de Team FM-luisteraars. Ze werden nog in verbond met de parels van Zolder. En dat rechtstreeks hem vanuit eigen studio in Ermen. En we hopen dat de ontvangst ook hem goed mag wezen, zowel van spraak als van de muziek. En jullie hebben live van schappen, hem die is de zenderbaansluiber, hè? Ja. Al die mooi, hè? Zie je man in hem kop. Voor een groet of verzoek of een telefonische reactie. Geld in nog even reageert op het programma. En de telefoonnummer luidt hier 06 21 33 20 22. Dus 06 21 33 20 22. En dan wordt er een mooie plaat voor u gedraaid, hè? Met deze warme dagen. Dus luister en huiver maar mee, kom programma weer aan in vlot tempo. Een bijzonder goedemiddag.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM. Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
0: Nu eerst het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is een nieuw hitterecord voor juni gemeten, want in Eindhoven is het 38,2 graden geworden. Daarmee is het oude juni-record van 37,9 graden uit 1947 verbroken. Ook in Horst liep de temperatuur op tot 38 graden. Later vanmiddag kan het op sommige plekken zelfs 40 graden worden. Zo warm was het pas twee keer eerder, allebei in juli 2019. De reeks warmterecords van deze week hangt samen met de klimaatverandering. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. En in 4 provincies geldt morgen opnieuw code rood vanwege de extreme hitte. Het gaat dan om Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, waar het lokaal 38 graden kan worden. In de rest van het land geldt code oranje, behalve op de Waddeneilanden. Door de hitte gebruiken Nederlanders ook veel meer drinkwater dan normaal. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen melden een recordverbruik. Het gaat om een toename van meer dan een derde vergeleken met de normale hoeveelheden water. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
3: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

Een bijzonder goedemiddag, de Team FM-luisteraars. Ik ben er in verbonden met Parels van Zolder. Met de verdere aanwezige stamgasten hier. Hè. Het programma gaat nog even in de ronde van Jan en alle mannen. Voor niemand uitgezonderd. Voor vriend en vijand, voor elke boer en tuinder. Luister maar mee, hè, in den landen. Voor de groene verzoek, je altijd nog even reageren op het programma 06 21 33 20 22. Dus 06 21 33 20 22. En dan komt het programma, zou je aan een vlot

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten. Lukt dat niet, dan volgen er strengere regels voor de sector. Zo schrijft landbouwminister Van Essen in de stikstofplannen voor de Tweede Kamer. De uitstoot moet rond kwetsbare natuurgebieden nog veel minder. Een halve kilometer rondom 85 stikstofgevoelige natuurgebieden, 20% extra stikstofvermindering. Het kabinet wil Nederland zo van het stikstofslot halen en kijkt volgend jaar of de doelen ook haalbaar zijn. En de industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten, zo staat in de kabinetsplannen. Om dat doel te halen trekt het kabinet eenmalig 250 miljoen euro uit. De helft ervan gaat onder meer naar schonere elektrische bouwmachines en maatregelen voor de scheepvaart en het wegverkeer. De andere 125 miljoen is bestemd voor de industrie, onder meer door met aanbestedingen die tientallen bedrijven dicht bij natuurgebieden de komende jaren veel minder te laten uitstoten. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. En Vlaanderen wil kinderen onder de 13 jaar geen toegang meer geven tot sociale media. De Vlaamse regering heeft daarvoor een wetsvoorstel goedgekeurd. Sociale mediabedrijven moeten de leeftijd van gebruikers beter gaan controleren. Volgens de regering zijn jonge kinderen nu onvoldoende beschermd tegen de schadelijke inhoud en de verslavende technieken. Ook in andere Europese landen groeit de steun voor strengere regels. In Duitsland adviseert een groep experts nu ook een minimumleeftijd van 13 jaar. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
3: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
3: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Een bijzonder goedemiddag, de luisteraars en amateurs in den landen. Ze werden helemaal afgestemd op een programma van Team FM. De parels van Zolder. En we hopen dat de ontvangst goed is, zowel van spraak als van de muziek. En dat de platenkeuze een klein beetje in de smaak mag vallen vandaag. Het programma gaat verder nog even in de ronde voor Ilse. En even voor Anna. En nog even voor Lin. En nog even voor Isa. Hè. En daar hebben we een lekker koelbaghonden in het zwembad. Daarin hoog gehaald. Het programma had ook even speciaal die kantenbaan. Moest hem nummer winnen van Jan, Rob de Nijs. Jan Klaassen, de trompetter. Komt er ook aan, hè. Het programma gaat verder nog even in de ronde in voor Ingrid. En even de verdere aanwezigen daar zo in, op Oranjedorp. Ook heel mooi dat de vangst daar ook weer goed is, hè, aan die kant. Dus we luisteren nu naar hem, naar de parels van Zolder. En dat allemaal even rechtstreeks vanuit de studio bij Team FM. Maar we gaan ook even speciaal in de ronde in voor de familie Kiers in Erm. Met de verdere aanwezigheid daar. Hè. En we hopen dat de vangst daar ook even goed mag blijven. Dus voor een groet afverzoek belt u nog maar in deze kant de band 06 21 33 20 22. Dus 06 21 33 20 22. En dan komt het allemaal in orde.

0: Ook Stoffer en Nina in Geesbrug. Programma had ik even speciaal die kant op aan. En tot straks, Stoffer. Ik zie je zo. Het is 06 21 33 20 22 voor een groet of verzoek. Of een telefonische reactie. Dus je luistert naar de parels op zolder hier bij Team FM. Dus luistert u maar mee. Ik kom het programma weer aan in vlot tempo. Een bijzonder goedemiddag.
1: Team FM, altijd de beste muziek.

0: is Team FM.
1: Team FM, dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
2: Nu eerst het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Vooral het aantal leidinggevenden en ondersteunende functies moet omlaag. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. Ook wil het kabinet minder tijdelijke krachten inhuren. De maatregelen moeten vanaf 2030 zo'n 1,4 miljard euro per jaar opleveren. Er werken nu op de verschillende ministeries ruim 160.000 mensen en de helft daarvan bestaat uit leidinggevenden en ondersteunende functies. De BBB haalt hard uit naar de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Partijleider Van der Plas noemt ze een frontale aanval op de landbouw. Volgens haar dreigen duizenden boerenbedrijven te verdwijnen door de strengere regels. Het kabinet noemt de maatregelen nodig om de natuur te herstellen en Nederland van het stikstofslot te halen. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten en rond 85 kwetsbare natuurgebieden nog 20% minder. Boeren mogen nog maar 2,6 koeien per hectare houden. De 12 provincies steunen in grote lijnen het nieuwe stikstofpakket van het kabinet, maar volgens het interprovinciale overleg is er kritiek op de uitvoerbaarheid ervan. Volgens de provincies is er te weinig structureel geld om de plannen goed uit te voeren. Ook vinden ze dat de stikstofnorm sneller moet worden versoepeld om de vergunningen weer op gang te krijgen. De industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten en daarvoor trekt het kabinet eenmalig 250 miljoen euro uit. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Op beelden is een gat te zien in de bovenste verdiepingen van de hoogste toren van de stad. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Volgens Chinese media gaat het om een sportvliegtuigje dat tegen de wolkenkrabber is gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
6: Geniet van je zomer met alleen de beste

Goedenavond, de Team FM luisteraars. Ze werden even verbonden met de parels van Zolder, met ondergetekende. En Michel is er natuurlijk ook, hè? En voor een groet of verzoek kun je altijd nog op deze kant op aan reageren. 06 21 33 20 22. Dus voor een groet of verzoek kun je altijd nog even reageren. 06 21 33 20 22. En ik hoop het allemaal in orde, hè? Het programma gaat ook even speciaal in de ronde. Even voor Ilse. Even voor Anna. Ook even voor Isa en voor Lin. En Rick zal er ook wel winnen, denk ik. Het programma gaat ook even speciaal die kant op aan, hè? En ook Henk Huizingen. Nu is er ook maar in met in de locatie Bijlen. Het programma gaat verder nog even in de ronde voor de familie Kiers. En iedereen die op het terras zit, hè. Het programma gaat ook even die kant op aan.

0: Dus we kunnen weer even luisteren naar de parels van Zolder. Met ondergetekende. Het ging mooi zo, hè? Oké, okay, alle mensen op de TT-campings. Het programma had ook een speciaal die kant op, man. Luister en huiver maar mee, hè? Dus 06 21 33 20 22. Kom programma weer aan. In een vlot tempo. Een bijzonder goedenavond.
1: Team FM. Dunne.

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. Maar tegelijkertijd ziet de organisatie ook dat een deel van hun inbreng is overgenomen. Voorzitter Boom vindt dat jonge ondernemers nog wel ruimte moeten houden om te kunnen blijven boeren en investeren. De jongerenorganisatie wil daarom in gesprek met het kabinet blijven over verdere aanpassingen van de plannen. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Vooral het aantal leidinggevenden en ondersteunende functies moet omlaag. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. Ook wil het kabinet minder tijdelijke krachten inhuren. De maatregelen moeten vanaf 2030 zo'n 1,4 miljard euro per jaar opleveren. Er werken nu op de verschillende ministeries ruim 160.000 mensen en de helft daarvan bestaat uit leidinggevenden en ondersteunende functies. Bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon zijn 7 mensen omgekomen. Volgens het Israëlische leger ging het om leden van de terreurbeweging Hezbollah die wapens vervoerden. De aanval gebeurde in een gebied vlakbij de door Israël bezette zone. Hezbollah is niet betrokken bij de lopende onderhandelingen tussen Israël en Libanon. Diplomatieke gesprekken tussen beide landen gaan ondertussen wel verder met voorzichtige vooruitgang. Officieel geldt er nu een staakt het vuren. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Op beelden is een gat te zien in de bovenste verdiepingen van de hoogste toren van de stad. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Volgens Chinese media gaat het om een sportvliegtuigje dat tegen de wolkenkrabber is gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
3: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
1: U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
3: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
1: U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
3: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
1: U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
3: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
1: U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
3: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel...
0: Geniet van je zomer met alleen de beste.

0: Je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: Team FM, altijd de beste muziek.

en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundel.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM. Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
0: Nu eerst het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Daarbij moet wel worden gekeken naar hygiëneproblemen, vooral bij zuivelverpakkingen. Het doel is om meer plastic te recyclen en zwerfafval te verminderen. Nu zit er al statiegeld op plastic flessen voor water en frisdrank. En sinds 2023 zit er ook statiegeld op bierflesjes en alle metalen drankverpakkingen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Bijna 50.000 personen staan nu als vermist geregistreerd. Een Nederlands reddingsteam met 65 hulpverleners en speurhonden is onderweg om te helpen. Ook andere landen sturen hulp naar het zwaar getroffen gebied. De bevingen met magnitudes van 7.2 en 7.5 worden tot de zwaarste in de regio gerekend. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. Maar tegelijkertijd ziet de organisatie ook dat een deel van hun inbreng is overgenomen. Voorzitter Boom vindt dat jonge ondernemers nog wel ruimte moeten houden om te kunnen blijven boeren en investeren. De jongerenorganisatie wil daarom in gesprek met het kabinet blijven over verdere aanpassingen van de plannen. En het Zeeuwse ringrijden is officieel erkend als immaterieel erfgoed. Dat heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland besloten. Bij die eeuwenoude traditie proberen ruiters te paard of in een sjees een lans in een ring te steken. Volgens betrokkenen is het meer dan een sport en vooral een way of life. De traditie leeft vooral op Zuid-Beveland en Walcheren en wordt al sinds de 17e eeuw beoefend. In andere delen van Nederland gaat het net even anders en die ringrijden varianten vallen er dus niet onder. Het weer later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
3: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
1: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
3: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
1: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
4: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Een bijzonder goede avond. De luisteraars van Team FM. Ze werden helemaal afgestemd op de parels van Zolder. Vanaf de klok van 9 uur vanmorgen, hè. Programma had ik in mijn rondneem van Jan en alle man. Niemand en niemand uitgezonderd. Van elke vriend en vijand en elke boer en tuinder, hè. We gaan nog even speciaal in de ronde in Verstofferina, erin Geesbrug. En luister maar gezellig mee. Ja. Oké, de stamgasten hier in de studio. We gaan nog even die kant op aan. En luister en huiver maar mee. Oké, alle TT-gasten op de campings rondom Assen. We gaan nog even speciaal.

0: Dus een bijzonder goedenavond. Ze zijn helemaal afgestemd op de parels van Zolder hier bij Team FM. Voor een goede verzoek, je altijd nog even reageren op het programma 06 21 33 20 22. Komt het programma in weer aan, hè? Een bijzonder goedenavond.
1: Team FM, altijd de beste muziek.

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare, die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Daarbij moet wel worden gekeken naar hygiëneproblemen, vooral bij zuivelverpakkingen. Het doel is om meer plastic te recyclen en zwerfafval te verminderen. Nu zit er al statiegeld op plastic flessen voor water en frisdrank. En sinds 2023 zit er ook statiegeld op bierflesjes en alle metalen drankverpakkingen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Bijna 50.000 personen staan nu als vermist geregistreerd. Een Nederlands reddingsteam met 65 hulpverleners en speurhonden is onderweg om te helpen. Ook andere landen sturen hulp naar het zwaar getroffen gebied. De bevingen met magnitudes van 7,2 en 7,5 worden tot de zwaarste in de regio gerekend. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd. Maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een volledige Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de voor Israël cruciale ontwapening van de daar aanwezige terreurbeweging Hezbollah. Of de partijen daar afspraken over hebben gemaakt is nog onduidelijk. Er was geen vertegenwoordiger van Hezbollah bij de gesprekken aanwezig. Het weer. Later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

Soho. Goedenavond al de luisteraars van Team FM. Hier is nog eens de parels van Zolder. En dat alleen rechtstreeks vanaf het café hier, vanaf de boulevard in Erm. En we hopen dat het ontvangst nog even steeds goed is, hè, zowel van sprake als van muziek. De plaat nog een ronde voor Jan en alle man. Niemand en niemand uitgezonderd. Voor elke boer en tuinder. Je kunt nog even reageren op het programma. Het telefoonnummer luidt nog steeds 06 21 33 20 22. En dan wordt er ook een mooie plaat voor u gedraaid, hè?

Dus hebt u nog een groet of een verzoek? Wilt u nog even reageren op het programma? 06 21 33 2022. En dan wordt er een mooie plaat voor u gedraaid, hè? Komt hij weer aan in een vlot tempo. Dus luister en huiver maar mee. Een bijzonder goedenavond.

0: Het Vondelpleintje is ook even speciaal bestemd, Tim, voor Anna. En ook even voor Iris, voor Lin en voor Ilse. Hoe zijn plaatje weer van de Dire Straits, Walk of Life. Daar nou, komt hij aan in de vlot tempo, hè. Dus Vondelpleintje is speciaal bestemd, Tim, voor de mijnen in Heiken. En in Hooghalden, hè. Dus komt hij hem aan.
1: Broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knol, raap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundelen.

0: Team FM. Altijd de beste muziek. Team FM.
1: Hallo.
2: Hey, prinsesje.
1: Papa.

0: Hallo luisteraar.
1: Hallo.
0: Hi. Van mijn LP van zijn LP zing ik voor u het eerste lied. Ik word daarin geassisteerd door een gastzangeres die het duet nader bij u zal introduceren.
2: Vooruitlopend op de gebeurtenis op kant 2 brengen wij voor u een bruiloftslied. Wij imiteren daarbij de Oostbloklanden en mijn naam is Hilde Kor.
1: Nog nooit van gehoord. Hoe zei u?
2: Oostbloklanden.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM. Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
0: Nu eerst het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare, die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Gisteravond is een kind van 1 jaar oud slapend achtergelaten in een kinderopvang in Schiedam. Het jongetje werd pas ontdekt toen zijn ouders voor een gesloten deur stonden en de politie inschakelden. Het kind bleef ongedeerd en is nagekeken door ambulancepersoneel. Alle betrokken medewerkers van de kinderopvang zijn op non-actief gesteld. Het bedrijf is een onderzoek begonnen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren en erkent dat de veiligheidsprotocollen door de medewerkers niet zijn nageleefd. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd. Maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een volledige Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de voor Israël cruciale ontwapening van de daar aanwezige terreurbeweging Hezbollah. Of de partijen daar afspraken over hebben gemaakt is nog onduidelijk. Er was geen vertegenwoordiger van Hezbollah bij de gesprekken aanwezig. Het weer. Later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.

Goedenavond, de luisteraars in de landen. Ze werden steeds verbonden hier met Team FM, met de parels van Zolder. En we hopen dat het vangst er helemaal goed is, hè, zowel van sprake als van muziek. Het programma gaat er even rond in voor de stamgasten hier aanwezig. En zet hem op, hè. We gaan het programma nog even draaien nemen voor bij elders in de Krim. Ook even Laura en in ieder geval voor de ekeltjes. We hopen dat gevangenis er goed is, hè. Ook Arie en Angela. Luister op erin mee aan die kant. Ook de familie Kleinman in de Krim. Het programma gaat ook even speciaal die kant op aan. Luister op maar in mee. En voor een groen afzoek kun je altijd nog even reageren. 06 21 33 20 22. En nu komt het allemaal in orde. Dus 06 21 33 20 22 voor een groen afzoek. Hier bij Team FM. Bij de parels van Zolder.

We gaan maar beginnen met de ronde voor de baansluiper met Henny. Dat allemaal in vanuit de locatie Hollandse Veld. En ook mooi dat je vanmiddag in waan, Jaap, hè? Afgelopen woensdag ook in luisterrijk ontvang. Was prima en prima voor elkaar, hè? We gaan maar beginnen met in ieder geval die kant op band, ook in voor Henny. En luister een huiver maar mee.

0: We gaan weer een ronde in, speciaal in van Stoffer en Nina, de Richtingsbrug. En morgen vroeg, wat op die wakker weer, Stoffer, hè? Half ding moet ik bij u. En morgen is Team Event te beluisteren en te bewonderen op de Oldtimer Show in Emmenkompas. En als we een beetje bezig zijn, zenden we daar live vanuit vanaf een uurtje of 10. Dus zorg dat je erbij bent. Morgenmiddag kun je weer luisteren naar de knuppels hier zo live aan het schap. Vanaf 1 uur tot 1:06. En dan vanaf 6 uur pakken wij hem weer over live vanaf de Oldtimer Show, hè. Kopprogramma in weer dan in vlot tempo. Bijzonder goedenavond.
1: De beste muziek.

Cuidado.

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. De Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. De Amerikaanse oud-veiligheidsadviseur John Bolton heeft bekend geheime informatie te hebben doorgespeeld aan familie voor zijn latere boek. De voormalige medewerker van president Trump krijgt een boete van ruim $2 miljoen plus een taakstraf. Ook is hij zijn overheidspensioen kwijt. In ruil voor zijn bekentenis is een aantal van de 18 aanklachten vervallen. De rechter beslist in oktober nog of er een celstraf bij komt. Bolton keerde zich na zijn baan bij Trump juist tegen de president. En OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het weer, vooral in het zuidoosten, is er kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

Goedenavond. Ik ga wel vol gas hier, hè. Goedenavond, luisteraars van Team FM. Ze werden helemaal afgestemd op de parels van Zolder. En ze hebben eronder getekend en Michel, hè. Het programma gaat ook in de ronde van Jan en alle man. Voor niemand en niemand uitgezonderd.

Mocht er nog luisteraars bij wezen die nog een verzoekje aan willen vragen, dan kan onder het nummer van 06 21 33 20 22. En dan komt het allemaal in orde. Dus 06 21 33 20 22. Dan een brimoord dat je erbij bent.

Zijn er nog even de ronde in voor... voor Lin, Isa. En Ilse. Ik weet niet of jullie in het zwembad liggen, maar een programma had... Dan geef die kant op, hè. Ook even voor Rick. En mooi dat je de hele dag erbij bent, de best, hè. Ook Jaap en Henny in Hollandse Veld. Het programma gaat ook even speciaal die kant op aan. En ook heel mooi dat er vanmiddag ook even bij waren. Hier een live aan het schap. Het is 06 21 33 20 22. Het kan nog mooi hem voor de verzoekjes. Dus kom er maar bij. Hier is hij in de Parels van Zolder met Anne en Michel. Het komt programma met Miranda in een vlot tempo. Ook Hendrik Strating met Sandra op de camping. Dus er ook nog maar in met. Komt programma weer aan in een vlot tempo, hè. Bye bye, zwaai zwaai.

Ook in de familie Kleinman in de Krim. Programma Rick heeft speciaal die kant op aan. En mooi dat de hele dag al... mooi te keer hierdoor, hè? Ook in Robert Raadjes met Karin. Programma Rick heeft speciaal die kant op aan. Ook in voor de Klein, hè? Het zal wel lekker warm wezen, denk ik nog ondertussen. Dan mag het verder ook even de ronde voor alle buurtjes boven en onder, links en rechts, voor en achter.

programma, want ik heb sowieso die kant er wel op aan. Dus voor een groetafverzoek kun je altijd naar hem reageren. Op het programma. En het nummer leidt 06 21 33 20 22. En er wordt ook een mooie plaat voor u gedraaid, hè? Ook in Café Mol in Hollandse Veld. Luister ook met hem gezellig mee. En die kant, programma, die kant op handen.

0: Dus blijf erbij, hier is hij. Rechtstreeks vanaf de Bunders. Team FM met de parels van Zolder. Met ondergetekende M en Michel. Kopprogramma en Miran in een vlot tempo. Een bijzondere goedenavond. Dus voor een groet en verzoek 06 21 33 20 22. Komt-ie aan.
1: Team FM, altijd de beste muziek.

parks nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme

0: Dit is Team FM.
1: Team FM. Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
0: Nu eerst het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

Naar de Parels van Zolder vanaf de klok van vanmorgen 9 uur. Hier bij Team FM. Iedereen die gereageerd heeft vandaag, bedankt voor het reageren. Het was geweldig, hè? Ook even alle gasten bij de TT Campings. Het programma geeft ook even speciaal die kant op aan. En veel succes het weekend, hè? Met die hitte. Morgen vanaf 10 uur zijn we er weer bij de Oldtimer Show in Emmen Compascuum. Met Team FM live. Met ondergetekende. En u kunt straks verder luisteren naar Michel. Met de platenpiraten. Wat mij betreft bedankt voor de aandacht. En graag tot morgen. En wat de Parels van Zolder betreft, maandagavond om sharp 6 uur zijn we er weer, hè?

Dus bedankt voor de aandacht en graag tot morgen en anders tot maandagavond. Dit was het van mijn kant. Bedankt. Bye bye, zwaai zwaai. En u kunt verder luisteren naar Michel. Tot ziens en tot morgen.

is het verhaal van een jongeman die vele jaren onschuldig in de gevangenis heeft doorgebracht en door de kortzichtigheid van veel mensen

in mijn kraag. Meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen

Goed, luisteraars, ik wens je een hele goede morgen. Dit is Van Monden hier met de Karamba's. Dit radio, houdt ze wel bekend hier. Ik hoop dat het weer goed is hier, vastbraken muziek. En verder, kwaliteit, hè. Ten eerste ook Anne, Adolle, de parel van Zolder. Bedankt, Morty. Vandaag geboren schijfjes, hè. En Mark vroeg of, nou ja, straks, hè. Ook te beluisteren, hè. En alles vanuit de Oldtimer Show. Vanuit Emma Gobas, hè. Dus Anne, de plannen voor jou bestemd en doe me allemaal aan, knobbelen. Dan zien we elkaar straks wel in me. Dus luisteraars, luister mee en blijf erbij. De ben ik er aan, baas. Houdt zijn wel bekend hier met Mieselaars van Drumstel. En er heeft een stuk wat blad hier, hè. Dus luister mee, maar dan ook een nu nog iemand. De blauwe voor jou, hè.

Bijna weekend, hè? Oxel tegen de lady. Laten we er een fijn weekend van maken, hè? Oh ja, zei ze. Heerlijk. Spreken we elkaar maandag weer, hè? Oude zeurdoos. Dorstig weer, hè?

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Benori, Benny! Alles weer op, kerel! Och, het is hier wat op de Piraatboulevard, luisteraars, hè. Benny zit al dagen in quarantaine. En die vliegt hier met de plinten op, hè. Die heeft één nieuwe hoofd.

Goed, luisteraars, ik wens je een hele goede morgen. Zo, we gaan luisteren naar de Karambas. En de parels van de zolder. Want we hadden de hele dag hier muziek hier. En, ik hoop dat het goed was, die vastbraken muziek en de verder kwaliteitjes, hè.

Uiteraard vanaf de klokslag van 10 uur. Morgen vroeg, dan ben we er weer, hè? En als live gepresenteerd vanuit de Emmergebas met de Oldtime Show. En dat komt allemaal even weer elkaar, hè? We hier de laatste voorbereidingen bij hem doen en dan dit is mooi weer, hè? Dus vanaf morgen, vanaf straks 10 uur, ben we weer dus live vanaf de Mediapark daar in Emmergebas, hè? Een grandioze oldtime show. En Team FM draait de bladen, hè? Dat ook Anne. We zien elkaar straks knabbelen. Kom mijn best hem doen, hè?

De luisteraars, we bedanken u. Tot de volgende keer. Pabladies. En dan is de Moorwest. De Bellingenoma's. Ik wens je een heel goede morgen.

0: en mijn jas ging schroeien.
1: Goed, luisteraars, we bedanken u tot de volgende keer. De Wannekerambas. En vanaf 10 uur vanuit de Emmekebas. Met een prachtig mooie uitzending op de Oldtimer Festival. En al samenwerken met Anne.
2: Water, brandweerman, geef me water als het kan.
1: Dus luisteraars, wij bedanken u. Tot de volgende keer. Vanaf 10 uur straks.
2: Er is geen tweede meer voor handen. Water,
1: live gepresenteerd vanuit Emmerbas.
2: Geef me water als het
1: en als hier met Team FM.
2: Mijn hart nog redden.
1: Wij bedanken u. Dit was Michel, de Karambas. Goedemorgen.